0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 2 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over een onderneming die eieren bleef leveren, waarvan al geweten was dat die besmet waren met salmonella. Het bedrijf gebruikte daarvoor vervalste stempels. In dat onderzoek zijn vorig jaar 1,5 miljoen eieren in beslag genomen. De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou na 1,5 uur de onderhandelingstafel hebben verlaten, volgens Iraanse media uit protest tegen uitspraken van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah en Libanon, door oplaaiende gevechten tussen Hezbollah en Israël. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. Het is de bedoeling dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is dat een einde maakt aan de oorlog. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxim de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayram Vant werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
2: Doelman Thibaut Courtois vond dat de Duivels niet rustig genoeg waren aan de bal vandaag.
4: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
2: Op dit moment is op het WK de match nog bezig tussen Uruguay en Kaapverdië. Daar staat het 2-2. En over een uur start nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep B, die waar dus ook België in zit. Tennisicoon Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. Ze heeft daarvoor een wildcard geaccepteerd van de organisatie. Serena Williams is 44 jaar en won het Grand Slam toernooi al 7 keer in het enkelspel. 4 jaar geleden stopte ze. Het was al bekend dat ze in Londen een comeback zou maken, want ook voor het dubbelspel op Wimbledon kreeg ze een wildcard samen met haar oudere zus Venus. Het is droog deze nacht en ook zacht. Het blijft minstens 18 graden. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag. Het kwik klimt mogelijk tot 34 graden. Ook de volgende dagen zijn nog heet met zon. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
3: Grando. Hoogstraten. Na.
4: Hoogstraten aardbeien.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. Een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stikbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die was terechtgekomen in Filet Amerika. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten in Zwitserland gaan deze nacht voort. Dat meldt persbureau AFP op basis van een hooggeplaatste Amerikaanse diplomaat. Er wordt gepraat over garanties dat de straat van Hormuz open blijft en over de naleving van het staakt het vuren in Libanon. Eerder was de Iraanse delegatie weggestapt van de onderhandelingstafel nadat president Trump online had gedreigd om Iran opnieuw aan te vallen. Het is de bedoeling dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is dat een einde maakt aan de oorlog. Amerikaans vicepresident J.D. Vance, die mee onderhandelt, zei gisteravond al dat hij goede hoop heeft.
3: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
2: In Frankrijk wordt de code rood waarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt de komende dag voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou dit de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
5: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
4: Macron zei, laten we op elkaar letten. En wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
2: De Rode Duivels hebben ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. Vanaf de 70ste minuut moesten de Duivels spelen met een man minder door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en voor Iran het tweede gelijkspel op dit WK. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Rode Duivel Romelu Lukaku stond verrassend in de basis vandaag, maar ook hij kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop teleurgesteld.
6: Ja. Je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Dan creëren we veel kansen, maar gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
2: Doelman Thibaut Courtois vond dat de Duivels niet rustig genoeg waren aan de bal vandaag.
7: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
2: Zo net is in groep G, waar ook België in zit, de match gestart tussen Nieuw-Zeeland en Egypte. En eerder vannacht speelde Uruguay en Kaapverdië ook al gelijk. Daar werd het 2-2. Het blijft deze nacht droog en zacht met minima rond 18 graden. Daarna opnieuw zonnig en tropisch warm. De temperatuur over...
8: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij nu brengt. Oh, seks is een last en zijn leven. TLP, de Hans porno king. En bizar, en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We kan tien en lekker niet. En loopt maar like de beste. Met respect voor bizar en groot. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Mijn meisjes staan in de leren. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over een onderneming die eieren bleef leveren waarvan al geweten was dat die besmet waren met salmonella. Het bedrijf gebruikte daarvoor vervalste stempels. In dat onderzoek zijn vorig jaar 1,5 miljoen eieren in beslag genomen. Iran en de VS zijn overeengekomen om een zogenoemde deconfliction cell op te richten. Die moet erop toezien dat het staakt het vuren in Libanon wordt gerespecteerd. De voorbije dagen werd dat nog herhaaldelijk geschonden door Israël en Hezbollah. Het staakt het vuren is een essentiële voorwaarde om verder te kunnen praten over een vredesakkoord tussen de VS en Iran en om de straat van Hormuz open te houden voor de scheepvaart. De delegaties van Iran en de VS hebben deze nacht in Zwitserland doorgepraat. Amerikaans vicepresident J.D. Vance, die aan de onderhandelingen deelneemt, klonk gisteravond al hoopvol.
3: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
2: De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de las Pria. Na de tweede stemronde staat hij met 99% van de stemmen geteld op 49,7%. De linkse kandidaat Ivan Cepeda volgt met 48,7%. De 47-jarige zakenman de las Pria geldt als een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en heeft beloofd de strijd tegen criminaliteit en de drugskartels fors op te voeren. De verkiezingsuitslag is nog niet officieel, dat kan nog enkele dagen duren. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxim de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde een kwart van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
2: In groep G, waar ook België in zit, wordt op dit moment de match gespeeld tussen Nieuw-Zeeland en Egypte. Daar staat het nu tijdens de rust 1-0 voor Nieuw-Zeeland. Eerder vannacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. We krijgen opnieuw een hete dag tot 34 graden met veel zon. De rest van de week is ook zonnig en tropisch warm. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In Zwitserland is de eerste ronde van vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. En daar is volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Iran grote vooruitgang geboekt. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er komt ook een de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. Amerikaans vicepresident J.D. Vance, die onderhandelt in naam van de VS, klonk gisteravond al hoopvol.
3: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
2: In Bolivia zijn 6 mensen gestorven bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit moment een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land, met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het voorbije weekend de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie die een giftige stof produceert. Die was terechtgekomen in filet americain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boutweel.
4: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
2: In groep G, de groep van de Rode Duivels, is de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Egypte net afgelopen. Egypte won daar met 1-3. Het weer, we krijgen opnieuw een hete dag tot 34 graden met veel zon. De rest van de week is ook zonnig en tropisch warm. Donderdag is het tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Feitloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: De Duivels spelen opnieuw gelijk. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels ook in tweede groepswedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Iran werd het na een moeilijke wedstrijd 0-0. Doelman Thibaut Courtois vond dat de Duivels niet rustig genoeg waren aan de bal.
2: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
1: Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. En daardoor staat het nu aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten. Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. En op heel wat plaatsen in Vlaanderen hebben de fans van de Rode Duivels gisteravond de WK-wedstrijd tegen Iran bekeken op grote schermen. De match eindigde dus op een 0-0 gelijkspel. En heel wat supporters, ook in Westerlo, waren ontgoocheld.
3: Ja, heel jammer, het resultaat is niet wat we een beetje van verwacht hadden. We hadden toch gehoopt dat we met deze ploeg meer konden brengen dan hetgeen dat we gezien hebben. Dus ja, een beetje teleurgesteld.
4: We hebben ook heel veel grote kansen gehad, maar gewoon niet kunnen afmaken. Maar ik hoop dat dat tegen Nieuw-Zeeland zeker gaat lukken. Ja, jawel, jawel.
1: Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu 1 centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Dat contactpunt heet Fraudstop en het is een uitbreiding van Cardstop. Slachtoffers van fraude moeten zo sneller hulp kunnen krijgen, zegt Febelfin.
5: Wel, het is zo dat eigenlijk de eerste stap eenvoudiger wordt gemaakt. Want bij vermoeden van fraude is het van cruciaal belang om snel te kunnen handelen. En Fraudstop gaat die eerste stap eenvoudiger maken, want consumenten kunnen nu op 1 centraal nummer terecht om hun online fraude te melden en in contact te komen met hun bank, zodanig dat hun digitale toepassingen kunnen worden geblokkeerd.
1: Fraudstop is 24 uur op 24, 7 op 7 bereikbaar via 078 170 170, dat is dus ook het nummer van Cardstop. En in Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran afgerond. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En er komen ook maatregelen om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance, die onderhandelt in naam van de VS, klonk gisteravond al hoopvol.
6: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
1: Opnieuw veel zon vandaag en erg warm tot 25 graden aan zee en 34 graden in het binnenland. Ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet met maxima tot 35 graden of lokaal zelfs nog wat meer.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Mama, is mijn brooddoos klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
4: Hoogstraten aardbeien.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.
2: Hey girls, the boys, superstar DJ's, here we go!

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
5: De Rode Duivels winnen ook niet van Iran. De Rode Duivels hebben ook de tweede wedstrijd op het WK-voetbal niet kunnen winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. Vanaf de 70ste minuut moesten de Duivels ook spelen met een man minder door een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. En door de overwinning van Egypte afgelopen nacht tegen Nieuw-Zeeland met 1-3 staat Egypte nu aan de leiding in de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten. Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Aanvaller Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond, was heel teleurgesteld.
6: Je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal de teleurstelling. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Dan creëren we veel kansen, maar dat gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
5: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen hebben fans van de Rode Duivels de wedstrijd samen bekeken op grote schermen. In Kortrijk waren zo'n 2000 supporters samengekomen en na de match waren er ook heel veel ontgoocheld.
7: Het is toch geen verrassing? Zijn gewoon niet goed genoeg. Ja.
8: Rode Duivels hadden beter, of ja, veel kansen eigenlijk gemist, om eerlijk te zijn, heel veel zelfs. Lukaku een paar kopballen gemist ook. Iran heeft wel een sterke verdediging, dat moet ik wel toegeven. Ja.
9: Ik weet dat Kevin De Bruyne een paar keer heeft geprobeerd, Trossard een paar keer, maar het lukt like, niet voor door te komen.
7: Ze zijn niet meer de ploeg van over 8 jaar, ja. Moet realistisch zijn ook. Hè.
5: Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen om de temperatuur in de klaslokalen en om de speelplaats onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als het katholiek onderwijs heeft elke school een eigen hitteplan. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
10: Er zijn leerlingen die tijdens de les of tijdens de examens doorlopend zullen kunnen drinken. En scholen maken gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn en voorzien ook schaduw op de speelplaats. Daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen worden afgelast. En dan zijn waterspeeltjes op de speelplaats wel een leuk alternatief.
5: Elke school mag zelf beslissen wanneer ze lessen zouden afgelasten. En gisteravond was de laatste festivaldag van de Graspop Metal Meeting in Dessel. Door de extreme hitte van de voorbije dagen moest de organisatie extra waterkraantjes plaatsen. En voor volgend jaar wil ze ook extra schaduwplekken voorzien. En dat is ook nodig, vonden deze festivalgangers.
11: Dat is echt verkoeling zoeken. Er is niet heel veel schaduw op de wei. Dus dat is zo af en toe wel een zoektocht. Maar zo bij de bands dat ik echt heel graag wilde zien, ja, dan trotseert je dat wel. Hè. Dan gaat je gewoon van voor staan.
12: Water over het hoofd zo afkoelen, met de rest veilig. Ik heb niet veel alcohol gedronken. Hè. Gisteren 2 pils. Dat is niet gelogen, dat is effectief.
5: In Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En er komen ook maatregelen om te voorkomen dat het staakt-het-vuren in Libanon zou worden geschonden. Opnieuw veel zon vandaag en erg warm tot 25 graden aan zee en 34 graden in het binnenland. En ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet met maxima tot 35 graden en lokaal misschien zelfs wel wat meer.
2: De tijdloze staat op.
13: De tijdloze.
2: Sophie Engelen. Goedemorgen, het was de kortste nacht van het jaar afgelopen nacht. Letterlijk, maar misschien had de voetbal er ook iets mee te maken. En in mijn geval, Graspop Metal Meeting. Laten we de teleurstelling van de Duivels gauw vergeten. En met bezweten oksels aan de nieuwe week beginnen. Want ja, fris zal dat niet lukken. In 69 was het blijkbaar ook heet. Bryan Adams die mag nu zingen over die hete zomer.
4: De tijdloze staat op.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

Jorba van de White Stripes, ja. En vorige week speelde Jack White 2 keer in ons land, maar liefst. Hij pakte ook 2 keer een Belgische band mee in zijn voorprogramma. Dat vind ik nu eens super sympathiek. Schitterende kerel, die Jack White. Joni Mitchell, haar album Blue, bestaat 55 jaar vandaag. Het is een heel persoonlijk en rauw album. Ze schreef de nummers tijdens een turbulente periode in haar leven. Een heel straf en baanbrekend kunstwerk, zo mogen we het noemen. En er is een periode voor en na dat album Blue. Joni die had de reputatie een poppetje te zijn. En op haar eerste platen en concerten komt ze over als een zacht, mooi meisje. Maar hier hoor je een vrouw in haar kracht en in haar allerdonkerste plek. California staat ook op Blue van Joni Mitchell.

0: Een heel breekbare Joni Mitchell met het nummer California van op het album Blue, dat 55 jaar bestaat al. Jij mag jouw favoriete ochtendplaat toevoegen aan de playlist. Eentje om je door deze hete maandag te krijgen. Laat me gauw weten welk nummer via Tijdloze Kanaal op VRT Max. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Dat wou niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: De tijdloze staat op.

0: Manu Chao, gisteren 65 jaar geworden. Feliz cumpleaños, Manu Chao. Benieuwd wat die man gedaan heeft op zijn 65ste verjaardag. Er is nog iemand jarig vandaag.
1: De tijdloze staat op.
0: Want vandaag kiest Evelien haar favoriete ochtendplaat. En daar heeft ze dus een heel goede reden voor. Gelukkige verjaardag, beste Evelien.
2: Dankjewel.
0: Ja, we moeten hier zingen en taart en kaarsen en zoenen en al. Aan hoeveel kaarsen zitten we?
2: Oh, 43.
0: 43, dat is nog piepjong, hè, Evelien. Heb je leuke plannen vandaag?
2: Ja, ik heb leuke plannen vandaag.
0: Vertel.
2: Ik ga vanavond naar de streets en de AB.
0: Oh, dat is een leuk vooruitzicht, hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Het gaat er wel heet zijn, denk ik, Evelien.
2: Het gaat er bloedheet zijn, ja, ik weet het.
0: Maar dat mag. Met zo'n streetshow, dat wordt super tof. En ik dacht, ja, die Evelien gaat dan een nummerke van de streets vragen, maar nee. Jij kiest, het is jouw verjaardag.
2: Het is inderdaad mijn verjaardag. Ja, ik heb Prince gekozen. Het was eigenlijk, als ik je oproep zag op Instagram, dan dacht ik, dat was het eerste wat bij mij opkwam. Raspberry Beret is een nummer dat ik heel vaak opzet in de auto. Is een nummer dat ik, als ik het hoor op een fuif, waarbij ik het gevoel heb van het is hier direct vertrokken. Het telt eigenlijk ook zelf af. Na het moment waarop dat al direct ontploft. Het is voor mij een geweldig feel-good nummer. Ik vind de tekst ook geweldig grappig. Ja. En er hangt een leuke herinnering aan. Denk net voor corona, Pukkelpop, stonden Eels. En ik ben een heel grote Eels-fan. En zij zetten in met Raspberry Beret, was het eerste nummer.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat is een mooie...
0: Een mooie combo van verschillende
2: favoriete
0: artiesten.
2: Ja, inderdaad.
0: Heerlijk, heerlijk. Zeg je, Evelien, ik hoop dat jij vandaag ook mooie herinneringen maakt bij het concert van The Streets. En,
2: ik hoop het ook.
0: Moet je gaan werken ook op je verjaardag?
2: Ja, ik moet wel werken, maar dat is niet zo erg.
0: Dat is niet zo erg. That's the spirit, Evelien. Nee. Ik wens jou een fantastisch 43ste levensjaar toe. Met veel muziek, met veel vrienden, met veel liefde. Dat komt helemaal goed, hè?
2: Oké, dankjewel hoor. Voor jou ook. Fijne dag.
0: Merci. Merci voor de plaat. Raspberry Beret. Dag, Evelien.
2: Ja, dankjewel. Dag, Sophie.
1: De tijdloze staat op.

0: Coldest Eyes. Ze stonden gisteren nog op de wei van Graspop Metal Meeting. Dat is misschien een plaatje voor al degenen die vandaag nog wat aan het bekomen zijn. Met of zonder kater, Foreigner.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Concertliefhebbers, opgelet. Want deze zomer staan er heel veel fantastische tijdloze artiesten op onze live podia. Het wordt een tijdloze zomer. En ik heb goed nieuws, want jij kan daar gewoon gratis bij zijn. Deze vrijdag smijten we met gigantisch veel tijdloze tickets. We doen dat regelmatig hier op de tijdloze, maar nu is het recht over. Je zal niet weten naar welk concert eerst te gaan. We sturen je onder andere naar Gent Jazz. Susan Vega komt daar. Maar ook deze Luca Bloom. En deze grote meneer John Hyatt. Grote tijdloze namen, allemaal op één dag. Hopeloos uitverkocht, Gent Jazz, die dag. Maar wij sturen jou er toch nog heen. Wij maken jouw zomer dus helemaal tijdloos. Wat moet je doen? Gewoon nu vrijdag luisteren en de hele dag tickets winnen. Tijdloze tickets. Ja, dat hoor je goed. Een hele dag. Dit is John Hyatt met Have a Little Faith in Me.
1: De tijdloze.

0: Jij kan deze John Hyatt misschien binnenkort live gaan zien. Ja, mocht je het gemist hebben daarnet of net uit je bed komen, deze vrijdag kan je de hele dag concerttickets winnen om jouw zomer extra tijdloos te maken. En dat allemaal op onze kosten. Dus zet het in je agenda. Nieuwsanker Fatma Taspinar die houdt van Radiohead. En daarom kiest ze zo meteen een nummer van hen als haar favoriet uit de tijdloze 100.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwen. Persoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
4: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
5: Ah ja, oké, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
5: Oef.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: De tijdloze.
8: 1 uit de 100.
9: Ik ben Fatma Taspinar. En voor mij is in al die jaren tijdloze de allerbeste plaat die van Radiohead, Creep. Er is natuurlijk heel veel keuze, maar Radiohead en Creep vind ik heel bijzonder, omdat het een nummer is dat heel veel betekend heeft voor mij, heel veel betekent, maar ook gewoon heel erg goed gemaakt is.

prachtige Creep van Radiohead. Deze small town boy, die is jarig. Jimmy Summersville van Bronski Beat wordt 65 vandaag. Hoera!

met Nathalie Delcroix. Dat is lang geleden. Haar ken je van Lies destijds. Ever Present hoorde je. Ja, ik heb nu wel zin in iets anders dan een red wine. Maar het blijft wel een goed nummer van UB40.

Zo schoon deze I Drove All Night. Ideaal roadtrip nummer van Roy Orbison. Zet het in je lijstje voor deze zomer wanneer je op vakantie gaat. Dit is ook een goeie. Kan je er ook in zetten. Belgische Franstalige rap met Balogie destijds. Staflam bestaat niet meer. Maar wel een heel cool nummer nog steeds. La Sonora.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
6: 0-0 tegen Iran. Dat was het teleurstellende resultaat van de Rode Duivels in hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Vanaf de 70ste minuut moesten de Duivels ook spelen met een man minder door een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Door de overwinning van Egypte afgelopen nacht tegen Nieuw-Zeeland met 1-3 staat Egypte nu aan de leiding in de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten, maar Iran heeft wel voorlopig een beter doelpuntensaldo. Romelu Lukaku stond verrassend in de basis bij de Belgen. Hij was teleurgesteld na de wedstrijd.
7: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling. Hè. Dus ja, we moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar we gaan er niet in. En dan is het moeilijk.
6: Ook de fans van de Rode Duivels die de match volgden in Los Angeles reageerden na afloop ontgoocheld.
8: Nadia Farking was er niet, hè? Beetje ontgoocheld wel.
9: Beetje dubbel, hè? Ja, ik denk dat de kansen er zeker waren om te scoren. Er had veel meer in gezeten, maar ja, kansen niet afgemaakt.
10: We hebben echt ondermaats gepresteerd eigenlijk. Ze zijn erg teleurgesteld. We hebben klassenspelers en ze brengen het eigenlijk niet.
6: Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen om de temperatuur in de klaslokalen en op de speelplaats onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als het katholiek onderwijs heeft elke school een eigen hitteprotocol. En elke school mag ook zelf beslissen wanneer ze lessen zouden afgelasten. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
11: Er bestaat eigenlijk geen specifieke maximale temperatuur voor klaslokalen, maar wel een index gebaseerd op die dat bestaat voor de arbeidsplaatsen. En bijvoorbeeld, het mag in een klassiek klaslokaal wel iets warmer worden dan in een praktijk. Lokaal, maar het is altijd de preventieadviseur van de school die de school ondersteunt om de afweging te maken om al dan niet klaslokalen te sluiten.
6: En gisteravond was de laatste festivaldag van Graspop Metal Meeting in Dessel. Door de extreme hitte van de voorbije dagen moest de organisatie extra waterkraantjes plaatsen. En daarnaast bekijken ze ook hoe ze tegen volgend jaar extra schaduwplekken kunnen voorzien. Want dat was echt wel nodig, vinden deze festivalgangers.
12: Oh ja, die warmte die speelt mij wel parten. Allee, moest het niet zo warm zijn, dan is het voor mij ook leuker. En ja, je zit ook meer in de sfeer als het niet zo bloedheet. Want inderdaad, schaduwplekken, heel weinig op Graspop.
13: Water over het hoofd zo af. Kolen. Maar de rest, feitelijk hebben we niet veel alcohol gedronken. Hè. Gisteren 2 pils. Dat is niet gelogen, dat is effectief.
6: Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu 1 centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Het contactpunt heet Fraudstop en het is een uitbreiding van Cardstop. Het is dan ook te bereiken via het nummer van Cardstop. Slachtoffers van fraude moeten altijd zo snel mogelijk hulp krijgen. Dat zegt Bankenfederatie Febelfin.
14: Fraudstop is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar en zorgt ervoor dat mogelijke slachtoffers van online fraude hun digitale toepassingen onmiddellijk kunnen laten blokkeren via hun bank. En afhankelijk van de bank zal dat gebeuren via een automatisch bericht van Fraudstop aan je bank of via een doorverbinding met de fraudedienst van jouw bank.
6: In Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran afgerond. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Iran en de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zijn die ook positief verlopen. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En er komen ook maatregelen om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon zou worden geschonden. Opnieuw zonnig en warm vandaag tot 25 graden aan zee en 34 graden in het binnenland. En ook de rest van de week blijft het zonnig en heel warm met temperaturen tot 35 graden of zelfs nog wat meer.
15: De tijdloze.
16: We staan samen op tijdens deze bloedhete week. Neem je iced latte erbij en droom al even weg van jouw welverdiende vakantie die eraan komt samen met deze Beach Boys.

Kokomo van de Beach Boys. Ja, we moeten het nog heel even over die match hebben van de Rode Duivels tegen Iran. Gisteren was het voor jou ook zo moeilijk

0: foutje en dus rood. Ai. Elke wedstrijd een foutje. En nu de kleur van het truitje. Nathan Ngoy. 10 rode duivels tegen 11 Iraniërs. En gaan we ze nu nog kunnen versmachten?
1: Een rode kaart voor Ngoy. En dus moesten we met 10 verder tegen Iran. Het was echt zwoegen en zweten tot op het einde. En bijna werd het zelfs nog 1-0.
0: Fernandes Pardo, uithalen maar. Fernandes, zwakke schop. Zwak getrapt. Luke Bakio, net naast. Lovenswaardige poging. Dario Herrera, fluit af. 2-6. En daar sta je dan met je uitstekende voorbereiding.
1: Frustratie en ongeloof, het mocht weer niet baten. Weer niet gewonnen en dus wordt het nu echt wel spannend. En nu zaterdag zal het erop of eronder zijn tegen Nieuw-Zeeland. Misschien kan de Nieuw-Zeelandse band Crowded House alvast voor een boost zorgen. Dit is Weather With You. De tijdloze.

0: It's fine, because you're mine.
1: I walk the line van Johnny Cash, The Man in Black. Misschien niet de beste kleur om te dragen vandaag. In tijden van oorlog is er hoopgevend nieuws. De VS en Iran hebben een voorlopig akkoord bereikt. Ze hebben nu 60 dagen om tot een definitieve vredesdeal te komen. Het voorlopig akkoord is ook goed nieuws voor ons, want de olieprijzen zijn al aan het zakken en ook de diesel en benzine wordt langzameraan goedkoper. Ik moest vannacht tanken en ik dacht, tja, dat is gezakt, die prijs. Goed nieuws voor onze portemonnee, dus Simply Red schreef er een nummer op.

0: deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Patti Smit, die is deze zomer ook in ons land. Ze staat op Gent Jazz.
1: De tijdloze. Golden Years.
0: We duiken ook deze week niet in een zwembad, maar wel in het tijdloze muziekjaar. En dan draaien we aan het rad om te bepalen welk jaar.
2: 2006.
0: 2006, dat was een heel warm jaar blijkbaar, met een hittegolf in de zomer. Juli 2006 was de warmste maand toen ooit gemeten in België. Het was ook het jaar waarin de Senaat een wetsontwerp goedkeurde dat adoptie door koppels van hetzelfde geslacht mogelijk maakte, waardoor hun rechten gelijk getrokken werden met die van hetero's. Toch wel een mijlpaal. En in december van dat jaar 2006 werd de voormalige Irakese dictator Saddam Hussein geëxecuteerd na zijn veroordeling voor misdaden tegen de menselijkheid. Op muzikaal vlak was het ook een interessant jaar. Luister maar en word zo helemaal teruggekatapulteerd naar 20 jaar geleden.

0: De tijdloze Golden Years. 2006.
1: Ja, Justice Jean-Paul hoorde je. Nelly Furtado, Coldplay.
0: De tijdloze
2: Golden Years.
0: 2006.
1: En ook Justin Timberlake. Dit komt van zijn tweede soloalbum na de boysband NSYNC. Future Sex Love Sounds. I'm Bringing Sexy Back. Een statement dat hij de popmuziek weer op zijn

0: Jim Morrison, die wou ook even mee aanschuiven aan de ontbijttafel. Love her madly.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Concertliefhebbers, opgelet. Deze zomer staan er heel veel fantastische tijdloze artiesten op onze live podia. En ik heb goed nieuws, want jij kan daar gewoon gratis bij zijn. Nu vrijdag smijten we met gigantisch veel tijdloze tickets en sturen we jou onder andere naar dag 4 van Rock Werchter.

deze meneer, Moby. Allemaal op die dag 4 van Rock Werchter. Een ongelooflijk tijdloze dag is dat, hè? Helemaal uitverkocht, maar surprise, jij kan toch nog gaan. Maar je kan ook nog naar een pak andere concerten gaan die op de tijdloze zomeragenda staan. Geloof me, het zijn er heel, heel veel. Gewoon luister nu vrijdag om jouw tijdloze zomer te kunnen beleven op onze kosten. De hele dag jouw tijdloze tickets binnenrijven. Dat is al wat je moet doen deze vrijdag. Dit is Friday, I'm in Love van The Cure.

0: alsjeblieft op de tijd lossen dan anders. Want jij kan alsnog gaan naar die uitverkochte dag van Rock Werchter op onze kosten. Onder andere The Cure speelt daar die dag. Het enige dat je moet doen is gewoon nu vrijdag luisteren. Want we smijten de hele dag met tijdloze tickets voor jouw tijdloze zomer. Het is warm, dat voelen we aan alles. Len zingt erover, Steal My Sunshine.
1: Het is een beetje warm hier aan. Hey, Clean. Hey. Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet.
2: Snikheet.

Ja, je mag misschien wel een beetje stelen van mijn sunshine. Je hoorde Len. Vanavond en morgen in de AB. AB liever, allebei uitverkocht. En dat begrijp ik ook. Mike Skinner en zijn Streets. Met hun iconische album A Grand Don't Come For Free. Ze spelen dat integraal. Dit album, ja, daar staan al die hits op. Hè. Dry Your Eyes, Fit But You Know It en Blinded By The Lights. Het is echt een meesterwerk. Het leverde Skinner een Brit Award op voor Best British Male Solo Artist. Wordt echt goed daar in de AB. Dit is Fit But You Know It.

van Gary Rafferty. Mag ik even mijn enthousiasme met jullie delen? Want ik heb gisteren een extreem goede show gezien op Graspop Metal Meeting. Ja, ken je de band Extreme nog? Dat zijn die van de wereldhit More Than Words. Maar ze hebben nog zoveel andere leuke nummers. En gitarist en ook zanger Nuno Bettencourt, die heeft weer de show gestolen, uiteraard. Wat een talent! En wat een knappe man ook. Damn, die mag mij bellen. Dit is Wholehearted van Extreme.

0: Jesus, He Knows Me van Genesis. Blijf bij ons en probeer het hoofd koel te houden vandaag. Dat kan met Michael Jackson, Dave en de Smiths. Die komen er zo meteen aan. Nog een fijne, productieve maandag.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doe mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
5: Maatregelen in de klas met de hitte. Door het hete weer van vandaag en de komende dagen nemen veel scholen extra maatregelen om de temperatuur in klaslokalen en ook op de speelplaats onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als het katholiek onderwijs heeft elke school een eigen hitteprotocol. Meester Jonathan van het vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool Massemen in Wetteren, in de provincie Oost-Vlaanderen, vertelt wat ze de komende dagen zullen doen om het koel te proberen houden.
6: Wel, er is preventief al een mailtje gestuurd naar de ouders, zodat ze de kinderen al een beetje kunnen voorbereiden. Er is gevraagd om zekere zonnecrème mee te geven met de kinderen. De flessen zeker op te vullen, dat kan altijd gedurende de dag ook. En dan hebben we een supermooie speelplaats met veel bomen. Een groot afdak, er zijn wel wat schaduwplekken. Dat is eigenlijk ideaal.
5: Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. En dat is 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie die een giftige stof produceert. En die was terechtgekomen in filet américain. Het uitzonderlijk hoge aantal doden door een voedselvergiftiging vorig jaar zegt wel niks over de voedselveiligheid in ons land in het algemeen, zegt het voedselagentschap.
7: De voedselveiligheid in België blijft op hetzelfde hoge niveau als de jaren daarvoor. We hebben meer dan 180.000 controles gedaan bij de Belgische voedingsbedrijven en 86% behaalde een goed resultaat.
5: Slachtoffers van phishing en van online fraude kunnen vanaf nu 1 centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Het contactpunt heet Fraudstop. Het is een uitbreiding van Cardstop. Fraudstop is bereikbaar op hetzelfde nummer als Cardstop en moet ervoor zorgen dat je sneller geholpen kan worden bij phishing of online fraude dus. Dat zegt Bankenfederatie Febelfin.
8: Banken zetten al enkele jaren in op die 24/7 bereikbaarheid voor hun klanten met elk een speciaal fraudenummer. Maar in de praktijk zien we dat het niet altijd evident is. In een stresssituatie, noodsituatie, weten mensen niet altijd meteen welk nummer ze moeten bellen. En daar komt dus nu verandering in met dat 1 centraal nummer.
5: In Zwitserland zijn de eerste vredesgesprekken tussen de VS en Iran afgerond. Volgens de onderhandelaars is er ook grote vooruitgang geboekt. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En er komen ook maatregelen om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon kan worden geschonden. Volgens Midden-Oosten-expert Kawa Hassan betekent dat in de eerste plaats dat de Amerikanen en de Iraniërs zullen blijven praten.
9: Het is een hele mooie, deftige woord voor A, verder praten en B, als er problemen zijn, laten we daarover praten en proberen om dat te deescaleren. Niet oplossen, maar verminderen. Dat wil zeggen dat Amerika en Iran via de bemiddelaars moeten nog blijven praten over de situatie in Libanon. Wat ik denk dat misschien gaat wel gebeuren, is dat enige rust in het zuiden van Libanon, geen aanvallen op doelen in Zuid-Libanon, terwijl onderhandelingen doorgaan.
5: Opnieuw zonnig en warm vandaag tot 25 graden aan zee en 34 graden in het binnenland. En ook de rest van de week blijft het zonnig en heel warm met temperaturen tot 35 graden of zelfs nog een graad of 2 meer.
1: De tijdloze.
0: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
1: De tijdloze.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze Life.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
11: Dat had ik even nodig.
10: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: de tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De tijdloze dansant. Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
2: Are you ready to party?

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Nou, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: De tijdloze.
4: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Sway, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
5: Scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Door het hete weer vandaag en de komende dagen nemen scholen extra maatregelen tegen de hitte, zoals goed verluchten of water voorzien tijdens de lessen. Deze kinderen van de gemeentelijke basisschool Massemen in Wetteren vertellen hoe ze die warme dagen op de schoolbanken beleven.
6: De lessen kan je niet goed concentreren en het is veel te warm. Met de toetsen is dat soms ook niet leuk.
7: Ik heb een ventilatortje mee en ik doe vaak water over mijn armen en benen.
8: Het is heel moeilijk om je te concentreren. Dan ga je meer nadenken om te willen gaan naar buiten gaan in de plaats van met het les.
5: Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging en dat is 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat komt door een uitbraak van een bacterie in enkele woonzorgcentra. Die was terechtgekomen in filet américain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. Bijna 10% van de zieken moest naar het ziekenhuis. En ook met deze hitte moet je altijd goed opletten, zegt het Federaal Voedselagentschap.
9: Warme temperaturen zijn natuurlijk zeer bevorderlijk voor bacteriën om te gaan groeien. Dus als je barbecue thuis of je doet etentjes in de open lucht, dan is het zeer belangrijk om de voeding niet te lang op tafel te laten staan. Want hoe langer die op tafel staat, hoe meer kans dat bacteriën gaan groeien. En voor kwetsbare doelgroepen zoals oudere personen, jonge kinderen of zwangere vrouwen, kunnen die wel gevaarlijk zijn.
5: In Congo zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet geraakt met het Ebola-virus. 245 mensen zijn al gestorven aan de ziekte. En niet alleen de snelheid van het aantal besmettingen neemt toe, de ziekte breidt ook uit naar andere regio's. Dat zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vanuit Congo.
10: Dat zijn heel onveilige gebieden vaak, waar het nog moeilijker werken is. En bovendien zijn er ook wat gevallen richting de miljoenenstad Kisangani. Dus iedereen hoopt echt dat die uitbraak Kisangani niet bereikt, dan zou het de einde zoek zijn. Dus voorlopig zijn we nog niet gestabiliseerd.
5: Opnieuw zonnig en heel warm vandaag tot 25 graden aan zee en 34 graden in het binnenland. En ook de rest van de week blijft het zonnig en heel warm met temperaturen tot 35 graden of zelfs nog wat meer.
11: Bla bla bla
12: bla bla bla
13: bla bla
14: bla bla bla.
15: De tijdloze.
16: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals.

0: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, maar niks, hè, want wij hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: In Golden Year 2006 kunnen we ook dichter bij huis blijven om muziek te beleven, want de Antwerpse band A Brand, strak in het pak, doen het geweldig goed in de afrekening op Studio Brussel. Hammerhead zal bovenaan de eindafrekening prijken boven Tool, Muse en Placebo. Het brengt hen in 2006 op Doer, Pukkelpop en Rock Werchter. Geweldig aanstekelijk deze Hammerhead en A Brand.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
5: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: De tijdloze.
9: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: De tijdloze. Het is 11:00. Goedemorgen.
12: Er was een steekpartij in Sint-Niklaas. Aan de achterkant van het station in Sint-Niklaas is er vanmorgen een steekpartij geweest. 2 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. 1 van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk of ze ernstig gewond zijn. De daders sloegen meteen op de vlucht en ze worden nog opgespoord. Ze zouden wel gefilmd zijn via camera's in de buurt. Begin dit jaar werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. En toen ging het om een ruzie tussen 2 groepjes jongeren. Door het hete weer van de komende dagen nemen scholen extra maatregelen tegen de hitte. Er zijn geen algemene maatregelen vanuit het katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs, maar elke school heeft wel een eigen hitteprotocol. De directrice van de gemeentelijke basisschool Massemen in Wetteren vertelt wat zij doen om de warme dagen door te komen.
13: Als school hebben we het geluk dat we in de laatste weken van het schooljaar zitten, dus dat de planning iets minder strikt is, dus dat er mogelijkheden zijn om naar buiten te trekken waar er schaduw is, om waterspelletjes te spelen. Dus het zal wat zoeken worden om de leerlingen in deze hitte bezig te houden. Dus we gaan dat van dag tot dag bekijken hoe we de planning aanpassen aan de temperaturen.
12: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag.
14: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
12: Starmer stond de voorbije maanden onder steeds meer druk na verschillende ministers die opstapten en controverse ook rond het Epstein-schandaal in Amerika. En zijn Labour-partij verloor in april ook de lokale verkiezingen. Starmer neemt nu ontslag als leider van de Labour-partij. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is aangeduid na de zomer. Opnieuw zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 25 graden aan zee en 34 graden in het binnenland. En ook de rest van de week blijft het zonnig en heel warm met temperaturen tot 35 graden of zelfs nog enkele graden warmer.
15: De tijdloze.
16: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
17: De tijdloze.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: De tijdloze live.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze. Well, I bet that you look good on the dance floor. Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem. Are you ready to party?

0: 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
0: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: De tijdloze. Gelijk als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, en wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruit kijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: De tijdloze. Het is 12:00. Goedemiddag.
7: Er zijn twee jongeren opgepakt voor een steekpartij. De politie heeft twee tieners opgepakt na de steekpartij aan de achterkant van het station van Sint-Niklaas. Rond 8:00 vanmorgen raakten daar twee jongeren gewond toen ze met een mes werden neergestoken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de jongeren werden meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen.
8: Ja, dus deze ochtend raakten twee jongeren van 16 en 18 jaar oud gewond na een steekpartij aan een bushalte aan het station van Sint-Niklaas. Meerdere verdachten dienden hen enkele messteken toe en sloegen op de vlucht. Eén slachtoffer was initieel een levensgevaar, maar dat is snel geweken. Het andere slachtoffer raakte lichtgewond. En na de feiten kon de politie snel twee minderjarige verdachten van 15 en 17 jaar oud onderscheppen op de trein in het station van Lokeren. Zij werden gearresteerd en meegenomen voor verhoor.
7: De politie is nog andere verdachten aan het opsporen. Scholen nemen maatregelen door het warme weer. Er is geen algemeen hitteplan vanuit het katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. Elke school heeft een eigen hitteplan. De gemeentelijke basisschool Massemen in Wetteren in Oost-Vlaanderen probeert goed te verluchten, de kinderen in te smeren en genoeg te doen drinken. En ook de kinderen zelf zijn voorbereid.
9: Ik zweet al van het warmte.
10: Ja, ik vind het ook niet zo leuk.
11: Het is veel te warm, dus ik zweet veel, dus ik kan mij wel minder concentreren.
12: Mijn papa die doet altijd ijsblokken in mijn water, dus als ik dan drink, dan verkoel ik wel.
13: Ik heb een koelbox mee en zo, ijs en water. Zo met water spelen, een beetje met drinkflessen.
14: Ijsjes eten, elke dag.
15: In het zwembad springen.
16: Ook in het zwembad springen.
7: Door de hitte schrapt de NMBS vandaag en morgen enkele P-treinen. Dat zijn piekuurtreinen van en naar drukke stations die maar enkele keren per dag rijden. Daardoor is er dus minder capaciteit op die drukke lijnen, zegt de NMBS.
17: Dat gaat om een aantal treinen van en naar Brussel en rond Gent. Het zijn treinen die eigenlijk maar twee keer per dag rijden. Bijvoorbeeld 's ochtends richting Brussel en dan 's avonds terug. En intussen tijd ook altijd in volle zon geparkeerd staan. Die ook gevoeliger zijn aan pannes en die ook bijvoorbeeld geen airco hebben.
7: De NMBS raadt aan om vooraf goed alle dienstregelingen te controleren op de app of de website van de NMBS. En de Britse premier Keir Starmer neemt ontslag.
18: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
7: Starmer stond de voorbije maanden steeds meer onder druk nadat verschillende ministers opstapten. En er was ook ophef rond het Epstein-schandaal in Amerika. Zijn Labour-partij verloor in april ook de lokale verkiezingen. Starmer neemt nu ontslag als leider van de Labour-partij. Hij blijft nog wel premier tot er een opvolger is aangeduid na de zomer. Deze namiddag zonnig en warm tot 25 graden aan zee en tot 34 graden in het zuiden van ons land. De rest van de week blijft het warm en zonnig. Op woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Later in de week ook meer kans op onweer.
19: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: De tijdloze.
20: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: Het Golden Year 2006 is het jaar van het tweede album van Amy Winehouse, getiteld Back to Black. Een plaat waarin ze heel openhartig over haar liefdesleven vertelt met steengoeie soulmuziek en een stem om nooit, maar dan ook nooit te vergeten. De eerste single Rehab is helaas een voorbode van de tragiek die haar leven nadien zal beheersen. Amy Winehouse is dit en Rehab.
1: De tijdloze
0: Golden Years 2006.

0: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: Dat had ik even nodig.
4: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt mantelzorgers.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: De tijdloze.
8: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.
7: De tijdloze.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de solden, schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: De tijdloze.
9: Het is 1 uur. Goedemiddag.
10: Mijn 16- en 17-jarigen zijn opgepakt voor een steekpartij. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen raakten rond 8 uur vanmorgen 2 jongeren gewond toen ze met een mes werden neergestoken. Eén van hen was even in levensgevaar, de andere raakte licht gewond. De politie heeft nu 2 tieners opgepakt, zegt het parket Oost-Vlaanderen.
11: Ja, dus deze ochtend raakten 2 jongeren van 16 en 18 jaar oud gewond na een steekpartij aan een bushalte aan het station van Sint-Niklaas. Meerdere verdachten dienden hen enkele messteken toe en sloegen op de vlucht. En na de feiten kon de politie snel 2 minderjarige verdachten onderscheppen op de trein in het station van Lokeren.
10: De politie is nog op zoek naar andere verdachten. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de buurt van het station van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen 2 groepen jongeren. De lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs zal er vanaf 2027 anders uitzien. Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, moeten studenten aan hogere eisen voldoen. Als ze tijdens hun eerste jaar niet slagen voor testen Nederlands, Frans en wiskunde, mogen ze geen stage doen op een school. En ook inhoudelijk zal de opleiding veranderen, zegt minister van Onderwijs Suhail Demir.
12: Dat gaat over vakinhoud, uw inhoud goed kennen. Dat gaat over didactiek. Dat is bijzonder belangrijk, dat je weet van ja, welke didactiek moet ik hanteren, zodat kinderen het begrijpen. En ook klasmanagement, dat zal ook in alle lerarenopleiding komen, omdat we ook zien dat dat echt wel cruciaal is. Dat de leerkracht echt wel heel goed weet hoe moet ik deze klas leiden.
10: Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er geen incidenten of problemen zijn door de hitte, maar heeft wel een hitteplan mocht dat nodig zijn. Door de warmte kunnen sporen vervormen of bovenleidingen kunnen doorhangen. Maar alles is voorbereid, zegt Infrabel.
13: Dat hitteplan dat bestaat uit 2 luiken. Enerzijds hebben we dus dit voorjaar alle spoorinfrastructuur uitgebreid gecontroleerd en afgestemd op mogelijk extreme temperaturen. En deze week doen we de nodige controles aan de sporen, aan de wissels, de seinketen en de bovenleidingen om eventuele problemen tegen te gaan en om dus de nodige oplossingen aan te reiken. En daarnaast hebben we ook mobiele ploegen die verspreid staan over het ganse land om indien nodig tussenbijten te komen.
10: Door de hitte schrapt de NMBS vandaag en morgen een aantal P-treinen. Dat zijn piekuurtreinen van en naar drukke stations die maar enkele keren per dag rijden. En de Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Starmer stond de voorbije maanden steeds meer onder druk na verschillende ministers die opstapten. En er was ook ophef rond het Epstein-schandaal in de VS. Zijn Labour-partij verloor in mei ook de lokale verkiezingen. Starmer neemt nu ontslag als leider van de Labour-partij. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is aangeduid na de zomer. Deze namiddag zonnig en warm, tot 25 graden aan zee en tot 34 graden in het zuiden van ons land. De rest van de week blijft het ook warm en zonnig. Woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Later in de week ook meer kans op onweer.
8: De tijdloze.
9: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
8: De tijdloze.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: De tijdloze live.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
12: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: De tijdloze.
14: Ga ik dat wel eens zeggen in Kapellen op den Bosch? Niet kapot te kragen.
15: Agaan!

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
6: De lerarenopleiding ziet er vanaf volgend jaar anders uit. Wie in de toekomst voor leerkracht kleuter of lager onderwijs studeert, zal aan hogere eisen moeten voldoen. Samen met de hogescholen heeft minister van Onderwijs Zuhal-Demir de lerarenopleiding hervormd. Als studenten lager onderwijs tijdens hun eerste jaar niet slagen voor testen Nederlands, Frans en wiskunde, mogen ze geen stage doen op een school. En ook inhoudelijk zal de studie veranderen. Nieuwe leerkrachten zullen daardoor beter voorbereid aan hun carrière beginnen, zegt opleidingshoofd aan de PXL Hogeschool Michel de Wulf.
7: De lat zal hoger liggen, ze zullen gewoon steviger in hun schoenen staan. En we horen heel vaak dat er heel veel uitval is van leraren binnen de 5 jaar. Vooral leraren jonger dan 30 jaar die uitvallen. We hopen natuurlijk met een nog stevige basis dat die studenten die start bekwamer voor de klas gaan staan en zich toch gewoon nog sterker zullen voelen.
6: De vernieuwde lerarenopleiding begint vanaf september 2027. Een 16- en 17-jarige zijn opgepakt voor een steekpartij aan het station van Sint-Niklaas vanmorgen. Rond 8 uur raakten daar 2 jongeren gewond toen ze met een mes werden neergestoken. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen.
8: 1 slachtoffer was initieel een levensgevaar, maar dat is snel geweken. Het andere slachtoffer raakte licht gewond. En na de feiten kon de politie snel 2 minderjarige verdachten onderscheppen op de trein in het station van Lokeren. Zij werden gearresteerd en meegenomen voor verhoor. En momenteel is de politie ook nog andere verdachten aan het opsporen en het onderzoek loopt nu volop en dat zal meer duidelijkheid moeten brengen over de aanleidingen en de omstandigheden van de feiten en de betrokkenheid van de verdachten wordt ook onderzocht.
6: Door de hitte schrapt de NMBS vandaag en morgen enkele P-treinen. Dat zijn piekuurtreinen van en naar drukke stations die maar enkele keren per dag rijden. Daardoor is er dus minder capaciteit op die drukke lijnen, zegt de NMBS.
9: Dat gaat om een aantal treinen van en naar Brussel en rond Gent. Het zijn treinen die eigenlijk maar 2 keer per dag rijden, bijvoorbeeld 's ochtends richting Brussel en dan 's avonds terug en intussen tijd ook altijd in volle zon geparkeerd staan. Die ook gevoeliger zijn aan pannes en die ook bijvoorbeeld geen airco hebben.
6: En bij nieuwe massale Oekraïnse drone-aanvallen op de Krim zijn zeker 4 doden gevallen. Het schiereiland wordt bezet door Rusland. Ook de brug tussen de Krim en Rusland is afgesloten door de aanvallen, waardoor de bevoorrading van benzine weer vastloopt. Door het benzinetekort mogen burgers er nu niet meer tanken. Het Oekraïnse leger zegt dat het ook een centrum voor satellietcommunicatie heeft aangevallen in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Deze namiddag zonnig en warm tot 25 graden aan zee en tot 34 graden in het zuiden van ons land. De rest van de week blijft het ook warm en zonnig. Woensdag en donderdag zelfs tot 37 graden.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge...
1: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: Golden Years
1: 2006.
0: Een van de meest indrukwekkende debuutplaten leidt ons naar het Golden Year 2006. Want dat is het jaar van Whatever People Say I Am, That's What I'm Not van Arctic Monkeys. Een waar fenomeen wordt die band uit Sheffield met op de koop toe winst van de gerenommeerde Mercury Music Prize voor die debuutplaat. Luister en geniet van het jonge geweld van Arctic Monkeys toen met I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Skets, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
7: Een man die terecht stond is spoorloos. De man werd vanmorgen in Brussel veroordeeld tot 15 jaar cel voor een schietpartij in Anderlecht. Hij was vrij met een enkelband, maar knipte die gisteravond door en is sindsdien op de vlucht. 9 jaar geleden werd hij ook al veroordeeld tot 21 jaar cel voor een dodelijke steekpartij in metrostation Rogier. Waar hij nu is, is dus niet duidelijk. Bouwfederatie Embuild raadt bouwvakkers aan om met het warme weer van nu extra veel water te drinken en petjes en andere beschermende kledij te dragen. Bouwvakkers werken soms in extreme hitte. Op een dak of op asfalt kan de gevoelstemperatuur 20 graden hoger zijn dan de omgevingstemperatuur. Zij riskeren dan hittestress, uitdroging of zelfs een hitteslag. Maar ook op een andere manier werken is aan te raden, zegt Embuild.
8: Meestal beginnen bouwwerven tussen 7 en 8, maar je mag eigenlijk vanaf 6 uur 's morgens al beginnen. En je ziet dat veel bouwbedrijven dat nu ook doen, zodat ze ook vroeger kunnen stoppen en de ergste hitte in de namiddag kunnen vermijden. En werkorganisatie, dat wil eigenlijk zeggen dat je probeert langere pauzes te geven en ook taakrotatie, dat mensen dus niet altijd in de zon moeten werken, maar ook af en toe binnen kunnen werken en afwisselen tussen collega's, zodat niet altijd dezelfde collega in de zon moet werken.
7: De federale regering gaat vanaf vandaag op zoek naar een koper voor 20% van de bank Belfius. Sinds de val van Dexia in 2011 is Belfius volledig in handen van de Belgische overheid. Die betaalde daar toen 4 miljard euro voor. Maar nu wil de regering dus af van 20% van de aandelen. De overheid hoopt dat de verkoop daarvan zo'n 2 miljard euro oplevert. Bij nieuwe Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zijn zeker 4 doden gevallen. Het Schiereiland wordt bezet door Rusland. Ook de brug tussen de Krim en het Russische vasteland is afgesloten door de aanvallen, waardoor de bevoorrading van benzine weer vastloopt. Door het benzinetekort mogen burgers er niet meer tanken. Het Oekraïnse leger zegt dat het ook een centrum voor satellietcommunicatie heeft aangevallen in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. En in Spanje is voormalig minister van Transport Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel voor corruptie. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen bij overheidscontracten voor mondmaskers tijdens de coronacrisis. Ábalos was jarenlang secretaris van de Socialistische Partij en daardoor ook de rechterhand van premier Sanchez. Die partij wordt genoemd in verschillende corruptieschandalen die ook de regering zwaar onder druk zetten. Sanchez zelf wordt voorlopig in geen enkele zaak genoemd. Deze namiddag zonnig en warm, tot 25 graden aan zee en tot 34 graden in het zuiden van ons land. De rest van de week blijft het warm en zonnig, zelfs heet. Woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden.
9: Bla bla bla bla bla
10: bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
11: De tijdloze.
12: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.
13: De tijdloze.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 € per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
4: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor. All night long.
2: De Tijdloze Dansant. Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
4: Are you ready to party?
5: Tell me what.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
5: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: De tijdloze.
8: Of gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
0: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
0: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
6: Enkele hogescholen willen meer samenwerken met universiteiten. 6 Vlaamse hogescholen pleiten voor ingrijpende hervormingen met meer samenwerking tussen hogescholen onderling en met de universiteiten. Dat staat in een gemeenschappelijke visietekst die vandaag in de Standaard staat. Nu zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen die zo gefinancierd worden dat ze concurrentie zijn voor elkaar, zegt directeur Anfred van Odyssee Hogeschool.
7: Wij hebben vandaag een model dat gebaseerd is op marktaandelen en dus op concurrentie, op steeds meer groeien tussen instellingen. Dat is een situatie die niet bevorderlijk is voor samenwerking en vandaag zijn de tijden veranderd en denken wij dat we net een model moeten hebben dat niet meer zo hyperconcurrentieel is.
6: Bouwfederatie Embuild raadt bouwvakkers aan om met het warme weer extra veel water te drinken en petjes en andere beschermende kledij te dragen. Bouwvakkers werken soms in extreme hitte. Op een dak of op asfalt kan de gevoelstemperatuur 20 graden hoger zijn dan de omgevingstemperatuur. Zij riskeren dan hittestress, uitdroging of zelfs een hitteslag. Maar ook op een andere manier werken is aan te raden, zegt Embuild.
8: Meestal beginnen bouwwerven tussen 7 en 8, maar je mag eigenlijk vanaf 6 uur 's morgens al beginnen. En je ziet dat veel bouwbedrijven dat nu ook doen, zodat ze ook vroeger kunnen stoppen en de ergste hitte in de namiddag kunnen vermijden. En werkorganisatie, dat wil eigenlijk zeggen dat je probeert langere pauzes te geven en ook taakrotatie, dat mensen dus niet altijd in de zon moeten werken, maar ook af en toe binnen kunnen werken.
6: In Brussel is een man op de vlucht die vanochtend werd veroordeeld tot 15 jaar cel voor een schietpartij aan een nachtwinkel in Anderlecht. Hij was vrij met een enkel band, maar knipte die gisteravond door en is sindsdien spoorloos. 9 jaar geleden werd hij ook al veroordeeld tot 21 jaar cel voor een dodelijke steekpartij in metrostation Rogier. In de golfstaat Qatar zijn 13 doden gevallen na een ontploffing in een grote gasinstallatie. 66 mensen raakten ook gewond. De ontploffing werd veroorzaakt door een technisch probleem. De doden zijn allemaal Indische en Pakistanse gastarbeiders. De ontploffing kan gevolgen hebben voor de wereldwijde energiemarkt, want Qatar is een van de belangrijkste uitvoerders van gas in de wereld. En op de camping van Graspop Metal Meeting zijn alle festivalgangers ondertussen vertrokken, maar ieder jaar blijven er ook nog een heleboel spullen liggen. Deze namiddag hebben tientallen vrijwilligers achtergebleven voeding en voorwerpen verzameld en bekeken wat nog bruikbaar is, zegt Ivo Kroes van Kringloopwinkel Chans.
9: Dat zijn vooral uiteraard kampeerspulletjes, frigoboxen, tenten enzovoort. Maar ook onze collega's van de Foodsavers zijn hier aanwezig die alle mogelijke dingen gaan inzamelen. Waaronder ook eigenaardig raar, maar waar we verwachten weer een zeer grote hoeveelheid bier dat niet opgedronken is wegens te warm geworden.
6: De voeding gaat naar sociale organisaties en kampeermateriaal wordt verkocht in de kringloopwinkel. Veel zon, we halen tot 25 graden aan zee en tot 34 graden in het zuiden van ons land. Ook de rest van de week wordt warm en zonnig, woensdag en donderdag mogelijk 37 graden.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
10: De tijdloze.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
3: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energie. Contract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdlozen. Golden Years
1: 2006.
2: In het Golden Year 2006 maakt de muziekwereld kennis met Beirut, de groep rond songschrijver en muzikant Zach Condon. De debuutplaat Goulash Orchestraar wordt fel gesmaakt. De nummers verwijzen allemaal naar plaatsen in de wereld. Of wat dacht je van Prenzlauerberg, Bratislava, Brandenburg en deze Postcards from Italy. Groeten van Beirut uit 2006.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
6: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: De tijdloze.
9: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Sway, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
3: Teruggeroepen producten vind je nu op één website. De federale overheidsdienst Economie lanceert een nieuwe website waarop je kan zien voor welke producten er een terugroepactie loopt. Het gaat bijvoorbeeld over onveilig speelgoed, kleding en elektrische apparaten. We hopen zo dat meer mensen terugroepen producten ook echt terugbrengen, zegt de overheidsdienst Economie.
4: Toch blijven die producten vaak nog in gebruik. Simpelweg omdat mensen niet weten dat er een terugroepactie loopt. Met dit nieuwe platform willen we consumenten een eenvoudige en betrouwbare tool aanbieden. Zo kunnen ze snel nagaan of ze een producten in huis hebben en welke stappen ze moeten ondernemen.
3: De lijst vind je op gevaarlijkeproducten.economie.fgov.be. De Zweedse autobouwer Volvo Cars roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybride auto's terug naar de garage voor een controle van de batterij. Die kan in brand vliegen na oververhitting. Het gaat om Volvo XC40 modellen, gebouwd tussen 2020 en 2022. Eigenaars worden door Volvo gecontacteerd. Er wordt ook gevraagd om voorlopig alleen op benzine te rijden met die modellen. 6 Vlaamse hogescholen pleiten voor ingrijpende hervormingen met meer samenwerking tussen hogescholen onderling en met de universiteiten. Dat staat in een gemeenschappelijke visietekst die vandaag in de Standaard staat. Nu zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen die elkaar vooral beconcurreren. Meer samenwerking tussen de scholen zou ook beter zijn voor studenten, zegt directeur Anne Verret van Odyssee Hogeschool.
5: Intensievere samenwerking met universiteiten kan voor studenten ook een betere oriëntering en vooral doorstroming als gevolg hebben. Wij denken dus dat we meer complete professionals op die manier kunnen opleiden.
3: Voetballer en analist Rajan Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen omdat hij zonder geldig rijbewijs heeft gereden. Nainggolan werd aan de kant gezet nadat hij een rood licht had genegeerd en bijna tegen een anonieme politieauto was gebotst. Hij mocht eigenlijk ook helemaal niet rijden. Zijn rijbewijs was ingetrokken na een eerdere veroordeling. De Verenigde Staten hebben hun sancties op Iraanse olie vandaag opgeschort. Iran mag tot 21 augustus opnieuw olie produceren, verkopen en transporteren. Dat is een gevolg van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran dat vorige week is ondertekend. In Genève, in Zwitserland, zijn er intussen gesprekken die tot een definitief akkoord moeten leiden. En in golfstaat Qatar zijn 13 doden gevallen na een ontploffing in een grote gasinstallatie. 66 mensen raakten ook gewond. De ontploffing werd veroorzaakt door een technisch probleem. De doden zijn allemaal Indische en Pakistanse gastarbeiders. De ontploffing kan ook gevolgen hebben voor de wereldwijde energiemarkt, want Qatar is een van de belangrijkste uitvoerders van gas in de wereld. We krijgen een zachte avond en minima van 8 tot 21 graden. De rest van de week wordt het heet met temperaturen morgen tot 35 graden. Vanaf woensdag stijgen die verder en vrijdag kan het 39 graden worden.
6: De Tijdloze.
2: Poep-up, Stijn van de Voorde.
7: Ja, heet weer, maar vooral dus, ik besefte pas dit weekend dat het ook echt nu pas officieel zomer is. De start van de zomer. En je voelde het de weken daarvoor ook al af en toe is, maar nu is het dus officieel zomer. En dan mogen we zeggen welkom aan de zomer van 2026. En dat doen we met een tijdloos nummer, zoals altijd op De Tijdloze. In dit geval eentje van de Undertones. Here comes the summer.
6: De Tijdloze.

0: Heel fijn dat de zomer er is. We gaan die ook welkom heten, maar dat geldt ook voor jou. Ook welkom in de zomer van 2026. Dit waren de Undertones en Here Comes the Summer.
1: De tijdloze.
0: En het plan is om van die zomer dus het allerbeste te maken. Echt het allerbeste. En we worden daarbij geholpen. Want als je even gaat kijken naar al die concertaffiches, al die festivals, die vragen al eens graag aan een tijdloze artiest om op het festival te komen spelen. Waarom? Omdat de mensen dat nu eenmaal heel fijn vinden. En het is spectaculair als je bekijkt wie er allemaal naar ons land komt in de zomer die er dus nu aankomt. Het gaat over The Cure, over David Byrne, het gaat over Gorillaz, Patti Smith, Lenny Kravitz, allemaal die grote namen. Het is zo dat die tickets voor die concerten, die zijn soms uitverkocht, soms zijn die ook heel duur en soms moet je selecteren. Maar de grote tip die ik graag zou willen geven is: luister nu vrijdag naar de Tijdloze Radio. Want al die tijdloze artiesten die op onze live podia staan, die komen dus naar ons land en jij kan daar gratis bij zijn. Een hele dag gaan we tickets weggeven voor die tijdloze artiesten. En het enige wat je moet doen is luisteren. Nu vrijdag dus, naar de Tijdloze Radio. Een hele dag gaan we tickets weggeven voor die gigantische namen. Bijvoorbeeld ook voor Diana Ross op de Lokerse feesten. Ik zeg toevallig vandaag dat de broer van Diana Ross exact 30 jaar geleden overleden is. En dat is een man die dit nummer geschreven heeft. Hij heeft ook nummers geschreven voor Diana Ross zelf, maar ook deze I Want You van Marvin Gaye is dus geschreven door de broer van Diana Ross. Ik heb het zelf ook maar ontdekt. Dat is een kleine fun fact die uiteraard niets afdoet van het feit dat Diana Ross zelf de vrouw is waar het ook vrijdag om zal gaan als we die tickets weggeven. Dus dit is Diana Ross en de Supremes met een nummer dat ze hopelijk ook zal spelen op de Lokerse feesten. En hopelijk ben jij daar dus gratis bij. Stop in the name of love.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.

Een gelukkige verjaardag aan Bobby Gillespie, dat is de zanger van deze band. Primal Scream is dus jarig vandaag. En dankzij hem kennen we dit nummer ook, deze Moving On Up. Ja, die wedstrijd van de Rode Duivels gisteren, we gaan daar niet te veel woorden meer aan vuil maken. Waarschijnlijk is dat vandaag al genoeg gebeurd. En we gaan ons gewoon focussen op die volgende wedstrijd. Dat is dan voor zaterdagochtend. Als je heel vroeg opstaat om 5 uur, dan kan je het allemaal meemaken. Het gaat mooi weer zijn, dus misschien de moeite om de zon al te zien op te komen. Terwijl de Rode Duivels aan het spelen zijn. Dat is allemaal tegen Nieuw-Zeeland. Daar heb je ook goede muziek die daar gemaakt is. Zoals bijvoorbeeld dit nummer. Van Lord. Het nummer van Lord Royals, dat iets te snel begonnen was, krijg je nu van bij het begin. Lord uit Nieuw-Zeeland is en Royals.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: en van Lord uit Nieuw-Zeeland gaan we dadelijk naar ons Golden Year. Dat is deze week 2006.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: een officieel one-hit wonder uit ons Golden Year. The Automatic en Monster.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2006.
0: Laat ons even naar de zomer van 2006 gaan. Toen dropte de Amerikaanse rockband OK Go de videoclip voor Here It Goes Again. Het was een videoclip waarbij je ze, dus de vier kerels, op een loopband zag dansen. Met hun vier deden ze dan synchroon eenzelfde dansje. En het zag er zo knullig uit, maar daardoor ook weer zo cool. Ze hebben 21 takes nodig gehad om het in één take, dus deftig op te nemen. Het was heel goedkoop gemaakt, maar dankzij een van de, ja, van de nieuwere kanalen om muziek te delen, YouTube, toen helemaal nieuw in 2006, is het toch een grote hit geworden. En het is niet de allereerste hit die via YouTube groot is geworden, maar of niet de laatste, maar het is wel de allereerste geweest die het op die manier heeft gedaan. Want de nummers die later kwamen, daar was misschien niet iedereen op aan het wachten, maar de videoclips die erbij hoorden, absoluut wel. Een van de eerste grote, belangrijke internet fenomenen via YouTube die ook muzikaal bij ons nog altijd niet vergeten zijn. En dat komt allemaal uit ons Golden Year 2006. Daarom graag nog eens deze van OK Go and Here It Goes Again.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2006.

The Spinners met It's a Shame. Vaak gesampled nog in de jaren 90 ook, maar dit was de original. En over de jaren 90 gesproken en zeker ook over een original zijn. Faith No More, er zijn weinig bands zoals Faith No More. Nu, de laatste jaren hebben ze heel veel tours en concerten geannuleerd. Had vooral ook te maken met de mentale gezondheid van de frontman Mike Patton. Nu is er wel degelijk een tour vastgelegd voor het jaar 2027. Volgend jaar dus. En dan gaan ze ook naar Europa komen. Dat is dit weekend bekendgemaakt en dat is goed nieuws, want die Angel dus... Goh, Angel Dust is een fantastische plaat van Faith No More. En dit nummer staat er ook op. A Small Victory.

0: is een broerige avond. Sommige mensen zouden het misschien zelfs te warm kunnen vinden op een terras buiten. Kan je naar de AB gaan, daar is airco. Ik geef het maar mee. Maar het zal ook warm worden, want de street, wel, Mike Skinner en zijn vrienden, die staan er vanavond en morgenavond ook. En deze Let's Push Things Forward, dat zal ook wel eens passeren op de setlist, als ik me niet vergis. Dadelijk een nummer van Talking Heads, Burning Down the House.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Talking Heads, nog altijd de band van vooral David Byrne. En David Byrne is nu heel toevallig ook een van die vele tijdloze artiesten op onze live podia deze zomer. Je kan er ook bij zijn op zijn concert gratis, want vrijdag geven hier op de Tijdloze Radio een hele dag tickets weg voor onder andere The Cure en Gorillaz en Patti Smith en Lenny Kravitz. En ook voor David Byrne, want hij speelt op Rock Werchter. Het enige wat je moet doen is vrijdag luisteren naar de Tijdloze Radio, wat natuurlijk ook sowieso al een cadeau is. Maar weet dus ook dat er tickets te winnen zijn voor David Byrne, die ook wel Talking Heads klassiekers speelt. En dan iets minder goed nieuws dat we binnengekregen hebben, want de Franse zangeres en actrice en danseres Gesh Paty is gestorven. Ze scoorde eind 87 ongeveer een grote Europese hit met dat poprocknummer Etienne, dat u nu ook al hoort. Heel theatraal, maar zo was ze ook. Ze was ook actrice. Een clip die erbij hoorde was heel provocerend, heel sensueel. Op heel veel televisiezenders werd die ook gecensureerd. Het was een groot hit in Frankrijk, in Italië, bij ons ook wel. Maar wij kennen haar vooral als een one-hit wonder, terwijl ze in die landen ook nog andere hits heeft gescoord. Deze nacht is ze overleden en een goede reden dus om dit nummer nog eens te spelen. Gesh Paty en Etienne.

Er is geen bal op tv, dat zou je kunnen gezegd hebben gisteren tijdens die wedstrijd. Maar goed, we gaan positief blijven en van de zon genieten en naar muziek luisteren van Doe Maar bijvoorbeeld. Dit was Doris Day en dit zijn de Stray Cats, heel interessante band die in de jaren 80 de rockabilly van de jaren 50 terug naar boven hebben gehaald. En dat deden ze met onder andere hitjes zoals deze Stray Cat Strut, de Stray Cats.

The Stray Cats met de Stray Cat Struts. Dan ben ik ook blij dat de fans van Pulp ook nog iets krijgen deze dagen. De band komt niet meteen naar België, naar ons land, maar zijn wel weer aan het toeren. En er wordt gefluisterd dat 2027 het land zou zijn dat de Britpophelden uit de jaren 90 ook bij ons nog eens zouden kunnen spelen. En ze maken er geen zaak van om een grootste klassiekers uit de jaren 90 te spelen. En dan hoort deze er natuurlijk ook bij Pulp en Common People.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
5: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
8: Vanaf woensdag geldt code oranje voor de hitte. Vandaag is het al de zesde dag van de hittegolf, maar de komende dagen wordt het dus nog warmer. Dat zegt weerman Bram Verbrugge.
9: Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
8: In Frankrijk geldt al in meer dan de helft van het land code rood. In verschillende regio's was het vandaag boven de 40 graden daar. De prijs van de elektriciteit zal morgenavond een piek bereiken. Dat komt door de vele airco's die draaien tegen de hitte. De extra stroom die daarvoor nodig is, wordt overdag geleverd door zonnepanelen. Maar 's avonds valt die energiebron weg. De meeste mensen gaan van die dure elektriciteit niet veel voelen. Mensen met een dynamisch contract mogelijk wel. Bij hen wordt de prijs voor elektriciteit per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar er zijn maar heel weinig mensen met zo'n contract. Op een nieuwe website van de overheidsdienst Economie kan je zien voor welke producten een terugroepactie loopt. Het gaat bijvoorbeeld over onveilig speelgoed, kleding en elektrische apparaten. We willen met de website 2 doelen bereiken, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
10: Enerzijds de consument maximaal informeren welke producten worden teruggeroepen. Maar daarnaast willen we ook de bedrijven het signaal geven dat wanneer ze producten op de markt brengen die niet veilig zijn, want soms weten ze het wel, maar nemen ze het risico, dat we ze dan ook met naam en toenaam gaan publiceren op de website. En ik denk dat geen enkel bedrijf dat graag heeft. Dus het is ook een manier om bedrijven op te roepen om producten op de markt te brengen die de regels respecteren.
8: Je kan de lijst raadplegen op gevaarlijkeproducten.economie.fgov.be. De Zweedse autobouwer Volvo Cars roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybride auto's terug naar de garage voor een controle van de batterij. Die kan in brand vliegen na oververhitting. Het gaat om Volvo XC40 modellen, gebouwd tussen 2020 en 2022. Eigenaars worden door Volvo gecontacteerd. Er wordt ook gevraagd om voorlopig alleen op benzine te rijden met die modellen. Voetballer en analist Raja Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen omdat hij zonder geldig rijbewijs heeft gereden. Nainggolan werd aan de kant gezet nadat hij een rood licht had genegeerd en bijna tegen een anonieme politieauto was gebotst. Hij mocht eigenlijk helemaal niet rijden. Zijn rijbewijs was al ingetrokken na een eerdere veroordeling. En de Verenigde Staten hebben hun sancties op Iraanse olie vandaag opgeschort. Iran mag tot 21 augustus opnieuw olie produceren, verkopen en transporteren. Dat is een gevolg van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran dat vorige week is ondertekend. In Genève, in Zwitserland, zijn er intussen gesprekken die tot een definitief akkoord moeten leiden. We krijgen een zachte avond en nacht ook, minimaal tot 21 graden vannacht. De rest van de week wordt het dus warmer en warmer. Vrijdag kan het tot 39 graden worden. En ook de kans op onweer neemt dan toe.
11: Dit is de tijdloze.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: De tijdloze.
11: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softail. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
10: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
11: Vanaf woensdag geldt code oranje voor de hitte. Vandaag is het al de zesde dag van de hittegolf, maar de komende dagen wordt het dus nog warmer. Dat zegt weerman Bram Verbrugge.
12: Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
11: In Frankrijk geldt al in meer dan de helft van het land code rood. In verschillende regio's was het daar vandaag boven de 40 graden. De prijs van de elektriciteit zal morgenavond een piek bereiken. Dat komt door de vele airco's die draaien tegen de hitte. De extra stroom die daarvoor nodig is, wordt overdag geleverd door zonnepanelen, maar 's avonds valt die energiebron weg. De meeste mensen gaan van die dure elektriciteit niet veel voelen. Mensen met een dynamisch contract mogelijk wel. Bij hen wordt de prijs voor elektriciteit per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar er zijn maar heel weinig mensen met zo'n contract. Voetballer en voetbalanalist Raja Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen, omdat hij zonder geldig rijbewijs heeft gereden. Nainggolan werd aan de kant gezet door een anoniem politievoertuig nadat hij een rood licht had genegeerd. Hij mocht eigenlijk niet rijden, want zijn rijbewijs was ingetrokken na een eerdere veroordeling. Volgens een advocaat, Omar Souidi, ging het om een noodgeval.
13: De context is cruciaal. Raja heeft mij duidelijk gemaakt dat hij werd opgebeld door zijn dochter. Die had hem alarmeerde over een medische situatie en verzocht om haar zo spoedig als mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Er is een actief verval tot stuur, dus hij mocht niet rijden. Hij heeft spijt dat dat is gebeurd, maar hij zegt ook van kijk, als mijn dochter mij belt en vraagt om naar het ziekenhuis gebracht te worden, dan denk ik aan mijn kind en niet aan iets anders.
11: En op het WK voetbal start Argentinië momenteel aan zijn tweede groepswedstrijd. Het speelt tegen Oostenrijk. Bij Argentinië is het opnieuw uitkijken naar Lionel Messi, die in de vorige wedstrijd nog een hattrick scoorde. Een zachte avond en nacht ook, minima tot 21 graden vannacht. De rest van de week wordt het dus warmer en warmer. Vrijdag kan het tot 39 graden worden. Ook de kans op onweer neemt dan toe.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd...

0: secondeprijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze. Niet kapotte kragen, zoals dat wij in Borger uitzeggen.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De Tijdloze.
3: De Tijdloze.
4: Het is 8:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Buitenlandse Zaken heeft visa verstrekt aan 5 leden van een delegatie van de Taliban die in Brussel komt onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De visa gelden alleen voor België en zijn ook maar 1 dag geldig en dat is morgen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van om vertegenwoordigers van het Taliban-regime een visum te geven zodat ze naar Brussel konden reizen. Het Afghaanse regime is namelijk berucht om zijn schendingen van de mensenrechten en zijn discriminatie van vrouwen. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zit tot nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn dood aangetroffen in de auto van hun moeder in Carpentras. In het zuidoosten van Frankrijk is dat. Dat melden Franse media. De doodsoorzaak is waarschijnlijk de hitte. De kinderen waren vermoedelijk zelf in de auto gestapt en hebben zichzelf opgesloten, zegt de Franse politie. De temperatuur in het zuidoosten van Frankrijk liep vandaag op tot 39 graden. In ons land geldt vanaf woensdag code oranje voor de hitte. Vandaag is het al de 6e dag van de hittegolf, maar de komende dagen wordt het nog warmer, zegt weerman Bram Verbrugge.
5: Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
4: Rode Duivel Jeremy Doku is vader geworden. Doku reisde gisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran naar Londen om bij zijn vrouw en pasgeboren zoontje te kunnen zijn. Die wedstrijd tegen Iran speelde hij sowieso niet omdat hij ziek was, maar vliegen mocht hij wel. Doku keert morgenavond al terug naar Amerika voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels. Zaterdag om 5:00 ochtends tegen Nieuw-Zeeland. En op dat WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk aan de gang. Nicolas de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
6: Wel, het is 1-0 voor de Argentijnen. Verdiende voorsprong voor de Zuid-Amerikanen, want ze waren beter in de eerste helft. Maar vooral belangrijk, er is geschiedenis geschreven, want Lionel Messi die maakte daarnet zijn 17e doelpunt ooit op een WK-voetbal tegen Algerije. Evenaarde Messi met een hattrick al het record van de Duitser Miroslav Klose. En vandaag maakte Messi de 1-0, kort voor rust. Een mooie aanval. Een historisch doelpunt. Dus, nochtans had Messi dat recorddoelpunt ook al eerder in de match kunnen maken, maar hij miste zowaar een strafschop. Die spookte even door zijn hoofd, maar intussen is hij dus toch alleen topschutter aller tijden op het WK.
4: Nicola, dankjewel. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op veertiennieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
3: De tijdloze live.

0: De tijdloze.
1: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Martijn. Op het WK voetbal heeft Argentinië zo net zijn tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk gespeeld. Nicola de Brabander, wie heeft het gehaald daar?
3: Argentinië heeft de wedstrijd van Oostenrijk met 2-0 gewonnen. Het was geen historische prestatie, maar wel een historische avond voor Lionel Messi. Want eerst had hij vroeg in de wedstrijd nog een strafschop gemist voor Argentinië. Maar later in minuut 38 maakte hij wel de 1-0. En dat was een recorddoelpunt, zijn 17e goal op een WK voetbal. En zo is hij topschutter aller tijden geworden op het WK. En hij deed er in het slot van de wedstrijd vlak voor afluiten. De wedstrijd is nog altijd aan de gang trouwens. Met nu 6 minuten toegevoegde tijd. Maar hij deed er nog een doelpuntje bij. Zijn 18e. En dus voor hem een fantastische prestatie. Niemand doet beter dan Lionel Messi. Die heeft nu 18 doelpunten op het WK. Voetbal in Argentinië. Dat is misschien bijzaak. Maar lijkt op weg naar groepswinst.
2: Oké, dankjewel Nicola. Buitenlandse Zaken heeft visa verstrekt aan 5 leden van een delegatie van de Taliban die in Brussel komt onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De visa gelden alleen voor België en zijn ook maar 1 dag geldig, namelijk morgen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van om vertegenwoordigers van het Taliban-regime een visum te geven, zodat ze naar Brussel konden reizen. Het Afghaanse regime is namelijk berucht om zijn schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost. In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing morgen nog verder uitgebreid tot 54 departementen nu. Dat is meer dan de helft van het land. Fransen krijgen onder meer de raad om binnen te blijven en voldoende water te drinken. En er is ook een alcoholverbod van kracht voor openbare ruimtes in de zones met code rood. Bedoeling is om de hulpdiensten niet extra te belasten. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk geldt code rood voor woensdag en donderdag. Dat is zeer uitzonderlijk. De temperatuur kan daar oplopen tot 37 graden. En lokaal zelfs tot 39 graden. In de Verenigde Staten is muziekproducent Clive Davis overleden. Davis was jarenlang een toonaangevende figuur in de Amerikaanse muziekindustrie. En hij speelde ook een belangrijke rol voor de carrières van onder meer Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij werd zelf bekroond met 5 Grammys en in 2000 werd hij ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Davis werd 94. En Rode Duivel Jeremy Doku is vader geworden. Doku reisde gisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran naar Londen om bij zijn vrouw en pasgeboren zoontje te kunnen zijn. Die wedstrijd tegen Iran speelde hij sowieso niet omdat hij ziek was, maar vliegen mocht hij wel. Doku keert morgenavond al terug naar Amerika voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels. Zaterdag om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. En ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Bij een grootschalige Russische cyberaanval begin dit jaar zijn zeker 270 Belgische bedrijven en organisaties getroffen. Het gaat onder meer om transportbedrijven, advocatenkantoren, scholen en ook de overheid. Russische hackers konden in februari inbreken bij Fortinet, een van de grootste cybersecuritybedrijven ter wereld. Via Fortinet raakten de hackers ook binnen bij andere beveiligingsbedrijven die met Fortinet samenwerkten. En daardoor kregen ze toegang tot de gegevens van 75.000 bedrijven wereldwijd en dus ook van enkele honderden Belgische bedrijven en organisaties. Geert Boudewijns deed mee onderzoek naar het beveiligingslek. Hij en andere onderzoekers ontdekten dat internetsecuritybedrijven soms nonchalant omspringen met hun eigen beveiliging.
3: In gans de lijst met meer dan 75.000 wachtwoorden hebben we al 1.300 cases of firewalls die dat vandaag toegankelijk zijn van op het internet met het gewoon het wachtwoord admin en gebruiker admin. Dus puur met admin. Ja, dit is gewoon, als securitybedrijf is dit, dit kan gewoonweg echt niet.
2: Zo'n 120 van de getroffen Belgische organisaties en bedrijven hebben intussen iets gedaan aan hun cyberveiligheid. Ruim 100 anderen nog altijd niet. In Antwerpen heeft de politie 10 actievoerders opgepakt die deelnamen aan een protestactie tegen de Israëlische vlag die opnieuw is opgehangen aan het Antwerpse stadhuis. Die vlag ophangen gebeurt elk jaar bij de start van het toeristisch seizoen samen met andere vlaggen van Europese landen en landen met een consulaat in de stad. De politie was massaal aanwezig om te beletten dat enkele honderden actievoerders aan het stadhuis zelf zouden betogen. De protestactie maakte deel uit van de wekelijkse pro-Palestijnse acties waarbij het stadsbestuur wordt opgeroepen om de banden met Israël te verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Een van de mensen die werd opgepakt stond geseind omdat hij niet teruggekeerd was uit penitentiair verlof. Buitenlandse Zaken heeft visa verstrekt aan 5 leden van een delegatie van de Taliban die in Brussel komt onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De visa gelden alleen voor België en zijn ook maar 1 dag geldig, namelijk morgen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van om vertegenwoordigers van het Taliban-regime een visum te geven zodat ze naar België konden reizen. Het Afghaanse regime is namelijk berucht om zijn schendingen van de mensenrechten en zijn discriminatie van vrouwen. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost. En op het WK voetbal heeft uitredend wereldkampioen Argentinië zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 2-0 tegen Oostenrijk. Lionel Messi was opnieuw de absolute uitblinker met 2 doelpunten en een nieuw record. Een verslag van Nicola de Brabander.
4: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose en vandaag kroonde hij zichzelf met 2 doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten. Met 5 doelpunten is Messi ook topschutter op dit toernooi en Argentinië lijkt dankzij de 2-0 zege tegen Oostenrijk goed op weg naar groepswinst.
2: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft vandaag de gevangenis verlaten en is overgebracht naar een gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis van Rekem in Limburg. Begin deze maand werd beslist dat Orion in een forensisch zorgcentrum opgenomen zou worden, maar die opname werd eerst nog uitgesteld door de ophef die was ontstaan rond zijn vrijlating uit de gevangenis. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar ook 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij een grootschalige Russische cyberaanval begin dit jaar zijn zeker 270 Belgische bedrijven en organisaties getroffen. Het gaat onder meer om transportbedrijven, advocatenkantoren, scholen en ook de overheid. Russische hackers konden in februari inbreken bij Fortinet, een van de grootste cybersecuritybedrijven ter wereld. Via Fortinet raakten de hackers ook binnen bij andere beveiligingsbedrijven. En daardoor kregen ze toegang tot de gegevens van in totaal 75.000 bedrijven en dus ook van enkele honderden Belgische. Geert Boudewijns deed mee onderzoek naar het beveiligingslek. Hij en andere onderzoekers ontdekten dat internet security bedrijven soms nonchalant omspringen met hun eigen beveiliging.
3: In gans de lijst met meer dan 75.000 wachtwoorden hebben we al 1.300 cases of firewalls die dat vandaag toegankelijk zijn van op het internet met het gewoon het wachtwoord admin en gebruiker admin. Dus puur met admin. Ja, dit is gewoon, als securitybedrijf is dit, dit kan gewoon echt niet.
2: Zo'n 120 van de getroffen Belgische organisaties en bedrijven hebben intussen iets gedaan aan hun cyberveiligheid. Ruim 100 andere nog altijd niet. In Hongarije heeft premier Magyar een voorstel ingediend om opnieuw de grondwet te wijzigen. Dit keer om de president opzij te kunnen schuiven. Volgens Magyar is de huidige president te veel verbonden met de vorige premier, Orbán. Magyar is al een hele tijd druk aan het zetten, zo is het, op de president om op te stappen, maar die blijft weigeren om af te treden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
4: De Hongaarse premier Péter Magyar heeft eigenlijk een nieuwe stap gezet in zijn confrontatie met president Tamás Szulyok. Hij wil via een grondwetwijziging het mandaat van de president beëindigen en hij waarschuwt dat een afzettingsprocedure volgt als Szulyok de wijziging niet ondertekent. Daarnaast kunnen ook Hongaren meepraten online en als het goed is wordt er dan volgende maand over gestemd. In het parlement kondigde Magyar ook operatie Zuiverend Vuur aan tegen wat hij de Orbán-maffia noemt en hij denkt daarbij aan vertegenwoordigers van de voormalige Orbán-regering die hij echt weg wil hebben. Naast de president gaat het dan ook om mensen in bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof en andere instituten.
2: Eerder had het Hongaarse parlement ook al een grondwetswijziging goedgekeurd om de ambtstermijn van de premier te beperken en daardoor wordt een politieke terugkeer van Orbán onmogelijk. En op het WK voetbal start op dit moment de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. De Fransen zijn met topspitsen Mbappé en Dembélé de topfavoriet op het WK. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal in de Verenigde Staten is voor het eerst het bliksemprotocol in werking getreden. Dat gebeurde tijdens de match Frankrijk-Irak in Philadelphia. Die wedstrijd startte maandagavond om 11 uur onze tijd, 2 uur geleden dus. Er werd gespeeld tot de rust, maar daarna moest het publiek het stadion verlaten en bleven de spelers ook binnen voor een passerend onweer. Als er binnen de 15 kilometer van een stadion een bliksem wordt gedetecteerd tijdens het WK voetbal, dan wordt de match sowieso voor een half uur stilgelegd. Tot nu toe was dat nog niet nodig geweest, nu dus wel. Intussen zitten er opnieuw een aantal supporters in de tribune, maar wanneer de wedstrijd hernomen wordt, is nog niet helemaal duidelijk. De stand na de eerste helft was 1-0 door een goal van aanvoerder Kylian Mbappé. De Lanakense burgemeester Marino Keulen is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar een gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken is dat. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar ook nog 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens een Belgisch cybersecuritybedrijf zijn er bij een 100-tal Belgische organisaties en bedrijven nog steeds veiligheidsproblemen na een grote hack in februari van dit jaar. Toen werden de firewalls van bijna 300 Belgische organisaties, bedrijven, scholen gekraakt en bij 1/3 van hen zijn er nog altijd kwetsbaarheden in de beveiliging na dat incident. Wereldwijd werden bij die hack meer dan 110 miljoen aanmeldgegevens onderschept. Bedrijven, scholen en overheden installeren niet altijd de laatste veiligheidsupdates en ook niet overal wordt met multifactor authenticatie gewerkt, waardoor ze kwetsbaar zijn voor misbruik met behulp van gehackte gegevens. Het weer dan nog. Vannacht droog en minimaal rond 20 graden. Als je gezond wil sporten, bijvoorbeeld een lange fietstocht doen of zo, dan doe je dat dus best vannacht. Al dan niet met een terrasje erbij, want de komende dagen krijgen we al maar warmer weer. En vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt tegen het einde van de week weer toe. Ik wens je een frisse nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle Sporza WK-nieuws vind je natuurlijk in de app van Sporza.
0: De Tijdloze. Dit is De Tijdloze.